0: Nou, dit is ook de tijd weer van.
1: Negative, sir. There's no, I'm sorry, no record of that weapon.